0: Hüpert, daar heb je het.
1: Herbert, kikkel.
0: Is één vraag. Hey, kikkel.
2: Jo.
3: Hebben ze een infirmtje? Je is aber niks nog met benen.
4: Zo!